0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijper en je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse-Holte. Dit is Radio
0: 350.
2: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
3: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
2: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
4: No ICE! No KKK! No fascist USA! No ICE!
2: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 graden in het zuiden.

0: 350 Ochtendshow.
1: Ja. Yeah. Ik heb wel eens mijn jaartje wel. Voor een player pimp worldwide. Je weet het. Het is altijd druk. Appen, teksten, bellen, faxen, e-mailen. Dus het begon eigenlijk zo.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
7: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
6: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
8: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
6: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
9: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Gisteren zijn twee verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 in het zuiden.
1: De Radio 35.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
4: We hadden graag op vakantie gewild. Houdt gewoon op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoeveelheid op brandverwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren in Nederland uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij On Air met Claire en Gerard.
1: Ik ben er weer.
0: Hey, Gerard zit er weer.
1: Ja hoor, alsof er niks gebeurd is.
0: Ja joh. Nee, we gezellig maken we samen weer een radio-uitzending. En helaas wel de laatste voorlopig.
1: Zonde, hè?
0: Want het parkgebouw gaat even dicht. En aangezien het parkgebouw geen invalide ingang meer heeft...
1: Ja, houdt het op.
0: Aan de achterkant. Ja, dan kan ik niet binnenkomen.
1: Nee, helaas. Helaas. Dus wel erg sneu.
0: Ja, dat is wel heel erg jammer. Maar goed. Jolanda doet haar best om mij af en toe wel eens zoals vanochtend binnen te laten. En ook als ik hier een keer een vergadering heb. Maar als het parkgebouw gewoon dicht zit, dan kun je alleen via de achterdeur met een sleuteltje naar binnen komen. Ja. En helaas, ik kan daar niet naar boven.
1: Geen mogelijkheid voor jou om dan...
0: Nee. Dus dan moet ik maar gewoon bij jouw radio komen
1: ja,
0: maken
1: elke
0: vrijdag.
1: Ja, dat is ook geen probleem hoor.
0: Nee, dat is ook heel gezellig. Ook heel gezellig in Nijverdal.
1: Ja, precies.
0: En we hebben een lekker lijstje gemaakt. Ik weet nog niet wat Gerard gaat doen. Want die houdt dat altijd heel geheim op zijn USB-stick.
1: Ja.
0: Maar we hebben lekkere muziek uitgezocht. En zo kwam ik eigenlijk op het volgende nummer. En ik vroeg al jou, ken je het videoclipje nog?
1: Ja, tuurlijk ken ik het videoclipje nog.
0: Ja, dat alle jongens, ik denk alle mannen kennen dat videoclipje uit de eind.
1: Op één na.
0: Ja, mijn man kende het dus niet. Misschien dat de reizenaren het ook niet allemaal kennen. Dat was Sabrina Salerno. En die had een witte bikini aan in een zwembad.
1: Nou ja, bijna.
0: Ja, maar de witte bikini ging al wat...
1: Had niet veel om het lijf in ieder geval.
0: Nee, die zakte elke keer af. Maar het was wel een mega grote hit.
1: Ja, echt een zomerhit was het.
0: Echt een zomerhit was het.
1: En het blijft nog steeds een lekker ding.
0: Ik vind het een lekker nummer om heerlijk eventjes in de auto te luisteren. En ik word er altijd een beetje vrolijk van. Dus we gaan lekker naar Boys, Boys, Boys van Sabrina. Bye.

0: even gekeken. Karen is natuurlijk al heel lang niet meer onder ons. Hè?
1: Niet oud geworden, Karen Jong. Nee.
0: 40 was ik zo begrijpen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, en sneu.
0: Ja. Ja, wel sneu. Dus even kort leven, maar wel een hele goede zangeres. Ja, en ook iemand die niet meer onder ons is. En die is al 10 jaar overleden. Dat is, His Badness. Oftewel Tafkap. Hij heeft verschillende namen door de tijd heen gehad. Maar dat was Prince. Ja, en Prince was natuurlijk geweldig. Die kon alle instrumenten ook bespelen.
1: Ja, precies. Ja. En alle dames kon die ook bespelen.
0: Die kon die ook bespelen, ja. Ja, inderdaad. Ja, ik was niet heel gek van... Ik had een vriend, of iemand die ik goed kende, die ging naar de concerten van Prince. Ja, ja, een klein ventje op hoge hakken, zeg ik altijd.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar hij had wel keigoede muziek. En hij heeft ook een nummer, dat heb ik trouwens nu niet erbij gezet. Maar hij had een nummer met een meest fantastische einde dat een nummer ooit kan hebben. Een hele lange outfit, maar met een gigantisch leuk gitaarspel. Maar dit nummer, Raspberry Beret, dat doet me een beetje denken aan mijn middelbare schooltijd. En dus die gaan we nou even lekker draaien. En daarna hebben we een nummertje dat, dan moet de luisteraar maar even denken waar het hun aan doet denken. De oudere luisteraar, jij wist wie het waren. En de nieuwe luisteraar zal denken, hey, dit is iets van Will Smith. Dus daar kunt u zo meteen even...
1: Ik denk dat ik al weet waar we het over hebben.
0: Ja. Ja. Ja, dus zullen we zo meteen eventjes naar luisteren. Maar eerst even Raspberry Beret van Prince.

0: Funky van The Whispers.
1: Disco.
0: Disco, ja.
1: Uit 1979. Het was niet Will Smith en Welcome to Miami.
0: Nee, maar dan moet ik wel een keer denken als ik het nummer hoor.
1: Ja, die heeft, Will Smith heeft het natuurlijk gepikt. Van,
0: en wat jij al zei, die heeft meer nummers.
1: Dat deed hij altijd.
0: Dat deed hij altijd, ja. Ja, nu eigenlijk nu maakt hij helemaal geen muziek meer.
1: Nee, maar hij schijnt wel weer bezig te zijn aan een muziek comeback, zal ik maar zeggen.
0: Okay.
1: Want daar liggen natuurlijk toch wel zijn roots.
0: Dat klopt. Ja, ik leerde hem kennen in de Fresh Prince of Bel Air. Ja. Maar toen werd dat nummer Summertime. En voor mij, als de zomer begint, is het dat nummer.
1: Ja,
0: dat voel ik dan altijd. Denk, hey. En nou ja, in 1991 verloor de wereld eigenlijk de grootste entertainer. En dan weet je wel, denk ik, over wie we het hebben.
1: Nou, vertel.
0: Wie is de grootste entertainer van de wereld?
1: Ja, Jovanotti natuurlijk.
0: Nee, dat is wel een entertainer, maar niet wie... Nee, voor mij is dat Freddie Mercury.
1: Freddie Mercury, ja, oké. Okay. Heb je punt.
0: Ja,
1: heb
0: met fantastische octaven die hij en bereik in zijn stem had.
1: Absoluut.
0: Ja, hij overleed aan de gevolgen van AIDS. En had hij een paar jaar later geleefd, dan had hij het gewoon overleefd.
1: Ja.
0: Want AIDS is nu gewoon een chronische ziekte en er is gewoon behandeling voor.
1: Ja, dus ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ik weet dat toen ik ging werken op het laboratorium, was dat gewoon nog een hele dodelijke ziekte.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar we best wel bang voor waren om jezelf te besmetten. Ook al is de kans om een prik van een naald 1 op 115 of zo. Dus hepatitis C is bijvoorbeeld veel besmettelijker. Maar ja, dat, nu kun je daar gewoon oud mee worden.
1: In de jaren 80 zijn er heel veel...
0: heel veel bekende mensen.
1: Heel veel artiesten inderdaad ten onder gegaan aan AIDS.
0: Ja.
1: Omdat er, zoals jij terecht opmerkt, toen nog geen adequate medicijn voor was.
0: Ja. Nee. En het werd gedacht als eerst een homoziekte. Maar dat bleek het dus helemaal niet
1: precies,
0: te zijn.
1: Precies.
0: Nee, en het nare dood hadden die mensen ook. Een hele pijnlijke dood was het ook. Maar goed, er was 91 overleed hij. En in 1992 was het Freddie Mercury Tribute Concert. Heb je gezien?
1: Ja, met George Michael.
0: Onder andere George Michael. En heel veel bekende artiesten traden erop. The Who en allemaal vrienden. Zelfs Guns N' Roses, die zich altijd heel naar hadden uitgelaten over Freddie. Die traden daar dus ook op. Maar ja, nou, de gitarist en soms ook wel toetsenist van Queen trad daar ook op met een nummer die Freddie eigenlijk had geschreven. En het nummer sloeg bij mij echt in als een bom. Dat ik echt wel een traantje liet toen dat nummer gespeeld werd. En Freddie heeft het ook ingezongen. Maar ik vind de versie van Brian May gewoon veel mooier.
1: Absoluut.
0: En hij deed dat achter zijn synthesizer of piano deed hij dat tijdens het concert in zijn eentje. En het werd daarna een hele grote hit van Brian May. Die eigenlijk al een beetje op de achtergrond altijd zat van Queen. En het heet Too Much Love Will Kill You. En het was gewoon heel toepasselijk.
1: Ja. Ja,
0: op Freddie.
1: Ja.
0: De hele tekst is gewoon helemaal toepasselijk. Want hij wist natuurlijk dat hij ging overlijden. En hij heeft heel veel geschreven in die tijd en ingezongen. En wij gaan lekker luisteren naar Brian May met Too Much Love Will Kill You.

0: Yes, Higher Love van Whitney Houston en Kygo. Oftewel, die gebruik ik in mijn kuur op muziek.
1: Nou, ik zeg, jij hebt wat met dit nummer, toch?
0: Ja, niet de Steve Winwood versie, maar deze versie. Want er zit een lekkere beat in. Ja. En daar heb ik veel mee gewonnen met die kuur op muziek. Ja.
1: Moet eens een keer komen kijken als je weer gaat...
0: Ja. Dus leuk om het weer te horen. Nou, we hebben nog wel best wel wat dames in... net hadden we Sabrina Salerno met Boys, Boys, Boys. Maar deze dame, dat was een page number 3 girl. En weet je wat dat is?
1: Nee, geen flauw idee. Vertel.
0: Nou, in Engeland had je toen de kranten. En dan had je de krant The Sun. En die klapte je open op pagina nummer 3. En er stond altijd een meisje in met... geen BH, laat het zo zeggen.
1: Dan
0: was je een page number 3 girl. Okay, dus een bloot fotomodel.
1: Dus een centerfold, maar niet in het midden.
0: Nee, page number 3. En deze dame was dat ook. En het bekende productieduo Stock, Aitken en Waterman, die zagen daar wel brood in.
1: Oh, dan denk ik toch weten we over wie we het hebben.
0: Ja, hè?
1: Samantha Fox.
0: Yes. Hetzelfde, de hormonen bij de mannen, die gingen helemaal wild voor haar. En dit vind ik best wel een leuk nummer van haar. Maar of ze echt kon zingen...
1: Nou, dat betwijfel ik. Maar...
0: Ja, maar in die tijd had je nog geen autotune. Maar dan kon je in de studio wel veel met iemands stem doen.
1: Ja.
0: Dus vandaar, touch me now. I wanna feel your body. Van
1: ondeugend liedje.
0: Ja, heel ondeugend liedje. En een beetje gekreun en geheig erin. Dus Samantha Fox.

0: Ik vind...
1: Ja, dat zei je net al. Ik zeg, wat zing je toch?
0: Ja, dat was een persiflage. Ik weet niet meer wie het zong, maar het zou zomaar Rubberen Robbie geweest kunnen zijn.
1: Oh,
0: het is
1: Rubberen Robbie. Dat is eentje die ik al lang niet meer heb gehoord.
0: Dan moet je eens luisteren naar Tijd voor Toen op vrijdagmiddag. Kom eens een half uurtje eerder in de studio.
1: Kom ik een half uurtje eerder, gaan we dat eens even luisteren.
0: Die mannen die draaien nog wel eens iets van Rubberen Robbie.
1: En ja, die hebben altijd een cabaretstukje erin. Hè?
0: Ja, ook. Ja, dat is een leuk programma.
1: Ik heb ook een cabaretstukje eventjes in mijn lijstje staan. Ik weet niet of ik hem ga draaien hoor. Ja. Maar ik heb Jochem Meijer nog eventjes in staan.
0: Oké.
1: Dat heeft iemand mij opgeattendeerd. En als je dat liedje in je hoofd hebt, dan hoor je dat de hele dag door.
0: Moeten we deze plaat nog afkondigen, Claire?
1: Ja, dit was YMCA. Of nee, dit was niet YMCA. Dit was dit was de Village People met In the Navy.
0: Ja, en de frontzanger van de oorspronkelijke frontzanger van de Village People. Victor Willis is natuurlijk 2 weken geleden op 30 juni jongsleden op 74-jarige leeftijd overleden. Dat is triest natuurlijk.
1: Dat is natuurlijk triest. Te jong.
0: Dat was die politieagent trouwens.
1: Oh, oké. Nou, dan weten we dat.
0: Ja.
1: Ja, welke het was. Ja, want als je zegt cowboy of indiaan.
0: Nee, bouwvakker hebben we ook nog.
1: Bouwvakker hebben we ook nog, ja. Nou ja, het is eigenlijk een beetje een fout uurtje geworden, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja, want ik moest ook echt lachen toen ik dit samenstelde. Ik denk, wacht even. Er is een zanger, ik denk een beetje Duits erin, een beetje Frans erin. Die had ik er ook in, hebben we nog niet gedraaid. Ik denk een beetje Italiaanse zangeres erin. Maar ik denk, we moeten een beetje Duits hebben. En dan komt één naam komt boven. En ik ga het nu goed uitspreken. En dat is de zanger Rex Gildo. En die spraken we natuurlijk altijd iets anders uit, zijn achternaam.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar dat doen we niet op de radio.
1: Het begon met een D, maar het was niet Gildo. Maar
0: Dilgo.
1: Ja, was wel een feestnummertje, noem ik het maar.
0: Ja.
1: En jij kende het wel natuurlijk.
0: Ja, ik kende het al. En er is natuurlijk ook een soort van controverse rond Rex Gildo.
1: Ja, moeilijk hè. Je moet echt nadenken.
0: Ja, precies. Want ja, de man is op tragische wijze ergens in 1999 om het leven gekomen. Hij is door een raam gevallen van een hotel. En dat was natuurlijk dan weer net niet op de eerste verdieping. Want dan zou hij het waarschijnlijk kunnen navertellen.
1: Ja.
0: Maar dat is toch wel best wel triest. En daar zijn natuurlijk ook weer de nodige geruchten omtrent.
1: Ja, is die gevallen? Is die geduwd?
0: Of is die geduwd?
1: Of had hij te veel drugs op? Of wou hij er een einde aan maken? Zoals onze Herman.
0: Ja. Dus, en hij was naast de zanger ook geen onverdienstelijk acteur.
1: Ja, de slagertijd was niet echt mijn tijd natuurlijk. Maar dan denk ik altijd aan een iets te bruine man.
0: Ja, dat klopt.
1: Met foute nummers,
0: ja. Dus, dat vinden wij fout. Maar,
1: Er zijn mensen die het heel mooi vinden. Dus daarom gaan we nu even lekker luisteren naar Fiesta Mexicana. MUZIEK

0: het hele prachtige Wuthering Heights van Kate Bush.
1: Mooi, hè?
0: Heel mooi, na het bekende boek van Emily Brontë. Ik zei al tegen Gerard, ja, die heb ik wel gelezen.
1: Ik niet.
0: Nee, moeilijk. Het is niet heel makkelijk boef, maar over Heathcliff. En, ja, leuk. Leuk om dit nummer weer eens een keer te horen. En ik zat even te denken, wat gaan we als laatste nummers draaien? Ja, ik heb verschillende opties. Ja, wat denk jij? Gaan we afscheid nemen met een rustig nummer? Of gaan we afscheid nemen?
1: Nee, we gaan vol erin.
0: Vol erin. Ja, dan moet ik hem eventjes zo. Dan de laatste twee nummers heb ik dan... Heb ik nog eerst een heel rustig nummer. Die ook door de Pet Shop Boys is gecoverd.
1: Okay.
0: Maar ik vind deze versie het mooiste. Okay. En dat zal Marleen waarschijnlijk ook mooier vinden. Dat is de country versie van Willie Nelson. En dan gaan we er lekker uit met Whitesnake. Met Here I Go Again. En dan ben jij het tweede uur zit je
1: dan
0: op mijn plek.
1: Ben ik aan de beurt.
0: Nou, ja, dan laten we dat, laten we dat maar eens even zo gaan doen. Nee, dat is het andere nummer wat ik als laatste wil draaien. Ik wil deze als eerste draaien. Dat is ook niet de bedoeling.
2: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin,

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: zal toch gauw al 1983 geweest zijn, Claire, dat dit een grote hit was voor David Bowie.
1: Ja, het was eigenlijk het eerste Bowie-nummer waar ik een beetje begon te ontdekken dat David Bowie bestond.
0: Hoe goed die was.
1: Ja, en mijn moeder was natuurlijk van de David Bowie van de Ziggy Stardust en zo. Die kennen hem al wel natuurlijk uit de flauwe powertijd en de tijd van veel make-up. En hij zag er bijzonder uit. Ja,
0: hij was altijd wel inderdaad wel excentriek. Heel, zo zou je het het beste kunnen noemen.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ja. De man met twee verschillende ogen, hè?
0: Ja. Is dat zo? Ja,
1: ja, een bruin en een blauw oog had hij.
0: Was dat echt? Want ik dacht dat ook weer zo'n gimmick van hem was.
1: Nou, dat weet ik. Ik weet niet of gekleurde lenzen in die tijd al bestonden.
0: Nee, ik weet het ook niet.
1: Ik heb geen idee.
0: Hij is inmiddels alweer een poosje geleden overleden. Ja. En het was zoals heel veel artiesten, echt een hele bijzondere vent.
1: Ja, bijzonder. Heel, dat kun je echt wel zeggen.
0: Claire, jij draaide er net een fout Duits nummer.
1: Ja, heel fout.
0: Wel heel leuk, maar wel een beetje fout. Ik heb hier ook een Duits nummer. Maar wat mij betreft is dit niet fout. Luister maar.

0: Samen met Tony Bennett.
1: Die is geweldig. Ja. The Lady is a Tramp.
0: Nou, dat soort nummers.
1: Dat vond ik geweldig.
0: Volgens mij hebben ze zelfs ook concerten samengegeven. Ja. Tony Bennett is vorig jaar overleden. Ja. Die was al in de 80 of misschien zelfs wel in de 90. En tot op het laatst heeft de beste man opgetreden. Ook daar heb ik een zwak voor trouwens.
1: Ja, yes, dat klopt.
0: En daarvoor hoorde je Ori Jackson. En het nummer Noord zu zweit sind wir eins. Wat vond jij daarvan? Die had jij nog nooit gehoord, volgens mij.
1: Heel leuk. Duitse popmuziek.
0: Duitse popmuziek, ja. Er wordt heel veel goede muziek gemaakt in Duitsland. Wij krijgen dat vaak niet mee, maar het is er wel. En dit is Danny Vera en een rollercoaster. Over mooie nummers gesproken.

0: Je hoorde Laura Branigan en het nummer Self Control. En het was eigenlijk een cover.
1: Ja.
0: Wist jij niet, hè?
1: Nee, dat wist ik niet, maar dat had je mij laatst al een keer verteld.
0: Het origineel is van Raf, de Italiaanse zanger Raf.
1: Ja.
0: En hij bracht het nummer uit in 1983. En toen dacht die dame, Laura, nou, dat is wel een leuk nummer. Daar kan ik wel wat mee.
1: En het was one of the defining songs of the 80s.
0: Ja, precies. Ja, en zij deed het wel vaker, hoor. Italiaanse nummers coveren. Want Gloria is ook een Italiaans nummer van oorsprong. Dat is een nummer van Umberto Tosti.
1: Tosi. Maar ik ken een Nederlandse zanger die dat ook doet. Italiaanse nummers coveren.
0: Ja, wie dan?
1: Nou ja, die mag weer gedraaid worden. Hè? Ja. Die doet dat ook heel veel.
0: Ja, precies. Ja. Maar hij is ook half Italiaans natuurlijk. Hè? Dat reken ik dan wel goed.
1: Ja, dat mag dan wel. Hè?
0: En
1: ja.
0: De producties van John Eubank. Nou, nee, precies.
1: Ja, maar toch heeft hij hem wel heel erg in de steek gelaten. Gedurende al die rechtszaken.
0: Ja,
1: dat is wel een beetje lullig.
0: Dat is wel een beetje jammer. Maar toch hoop ik op de een of andere manier. Hoop ik dat de man in kwestie. Want we hebben het natuurlijk over Marco Borsato. Dat hij weer muziek gaat maken. En dat hij weer een lol krijgt in het muziek maken.
1: Juist.
0: Dat hij weer gaat optreden. En dat hij weer de Marco wordt die het was.
1: Ja, nou ja. Niet meer zoveel op de racefiets zitten, dus.
0: Dat is ook gevaarlijk.
1: Nee, en zijn vrouw en zijn dochter hebben natuurlijk ook een naar ongeluk gehad op vakantie.
0: Ja.
1: Die zijn ook aangereden.
0: Ja,
1: dus
0: maar je moet ook niet met de bordjes op de knieën gaan zitten als hij op de fiets zit. Goed, we gaan natuurlijk verder met het programma. En jij draaide nogal wat foute muziek.
1: Ja, hele foute muziek.
0: In het eerste uurtje on air met Claire. En ik dacht, fouter dan dit kan je het niet krijgen.
2: Look, everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me.

0: Dilly Martin. En wij zeiden al tegen elkaar, Clint, daar hoor je ook niet veel meer
1: van. Nee, echt zo'n one-hit wonder.
0: Ja, ja. En daarvoor natuurlijk Cliff Richard en The Young Ones. En ja. Nou, van Cliff Richard kan je moeilijk zeggen dat het een one-hit wonder is.
1: Nee, dat was gewoon een hitmachine nog steeds. Nou,
0: niet. Nou hits maken doet hij niet meer. Maar zou hij nog optreden?
1: Dat weet ik niet. Moeten we eigenlijk even opzoeken zo meteen.
0: Jij kijkt natuurlijk altijd naar de BBC. Nou, zie je nog wel eens wat van Cliff
1: op de tennis? Nee, ik zie eigenlijk niks meer. En nee? Ik zei al, dit liedje hebben ze voor charity, voor een goed doel opgenomen. En dat was voor Comic Relief, oftewel Red Nose Day is er op de BBC. Dat ze heel veel geld binnen gaan halen.
0: En dat is gelukt,
1: dat
0: of
1: is
0: niet?
1: Dat is gelukt, ja? The Living Doll. Ja, ja, jij kende hem ook helemaal uit je hoofd. Ja,
0: natuurlijk. Dat zijn die money no where the toilets are.
1: Ja, prachtig. Heerlijk, echt prachtig.
0: Heerlijk. Zo kon je, denk ik, een jaar of 40 geleden dat dit is uitgekomen, hoor. Die parodie, die cover, zal ik maar zeggen.
1: Ja, begin jaren 80 was het.
0: Ja, ja, goed. En vorige week was ik niet.
1: Nee.
0: En de reden daarvoor was dat ik natuurlijk naar een concert was van niemand minder dan Jovanotti. Misschien dat de luisteraars het niet zoveel zullen zeggen. Maar de Italiaanse mensen onder de luisteraars dan weer wel. Want in Italië is natuurlijk een gigantische grote naam. Wij kennen hem nog van twee nummertjes. L'Ombelico del Mondo, die daar ook speelde. En Libera l'Anima. Dat was dan een soort van gebaseerd op de...
1: Ja, maar zelfs die ken ik nog, Libero l'Anima.
0: Ja, ja, ja, er zat een soundje, een jingletje in, een sampletje in van Jimmy Bohorn. Maar het was een geweldig concert trouwens. We hebben hem nog ontmoet, ook nog.
1: Hij zat bij jou in het hotel,
0: Is dat even bizar? Dat is echt... Ja, ik was helemaal flabbergasted, zoals jullie
1: dat zeggen. Ja, en hij wou met jou op de foto.
0: Hij wou per se... Ja, normaal doe ik dat niet.
1: Nee.
0: Maar als Jovanotti het vraagt...
1: Dan ga je daarmee op de foto.
0: Dan doe je het maar. En het was een geweldig concert. Ik zei het vrijdag tegen jou al in Nijverdal. Het is misschien niet de beste zanger, maar het is wel een entertainer.
1: Hij maakt er een mooie show van.
0: Ja, hij maakt er een prachtige show van. Het begin tot het eind is die met het publiek bezig. Is hij aan het springen? Is hij aan het dansen? Kan je het niet eens doen. Maar is hij aan het springen? Is hij aan het doen? En wij hadden de Time of Our Life. Dat is een andere plaats. Dus ik wilde een nummer van hem draaien. En het is een nummer van ongeveer een jaar geleden. Luister maar. Oh, niet uitzetten natuurlijk, hè? Het is Oceanica.

0: Ja, ik had je gefopt, Claire.
1: Nou, jij zegt, wie is dit? En toen begon ik te zingen, It's Ladies Night.
0: Dat is het ook inderdaad. Het is een mooie kopie van Leon Haywood. Don't push it, don't force it. En ja, hij kwam inderdaad vlak na Ladies Night uit van Cool and the Gang. En dat was natuurlijk gewoon eigenlijk...
1: Gejat.
0: Gejat, zo kan je het wel zeggen. Ja, en we moeten... Dat was een jaar, 40 jaar geleden of zo, 45 jaar geleden. Een jaar 80. Nummertje. Dus we moeten ook eens wat nieuwe muziek gaan draaien, vind ik. Dus laten we maar eens eventjes naar de rechtstreek top 25 kijken. En een nummer wat er hoog in staat, dat is deze van Another and Ultra 54.

0: Ja, als jij foute muziek kan draaien, dan kan ik het ook natuurlijk. Het waren de... Weet je het niet? Het was een heel bekende band, was dat uit de begin jaren 70. De Les Humphries Singers. En het grappige is, je verwacht het niet, maar ze kwamen uit Duitsland.
1: Ah, dat klinkt niet Duits.
0: Nee, het klinkt helemaal niet Duits. Ik vind het een beetje flower power-achtig klinken.
1: Ja, zo klinkt het ook, ja.
0: En dan denk ik eerder aan US of A en niet zozeer aan Duitsland.
1: Nou, we hebben Mexico, had ik in het eerste uur, dus jij in het tweede uur ook.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik wil nog even vragen, want ik zie dat het alweer 9 minuten voor de klok van 12 is. En dat we alweer uitgeschopt worden zo dadelijk.
1: Ja.
0: Maar ik wilde nog vragen, want Schotland ligt eruit. Hè, hebben we het over voetbal natuurlijk.
1: Ja.
0: Voor wie ben jij dan nu? Ben je nou voor Engeland? Of,
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee, Schotten en Engelsen, dat is water en vuur.
0: Daarom vraag ik het ook.
1: Ik er niet voor. Ik heb wel zitten kijken naar die wedstrijd. Wat was dat? Engeland tegen Noorwegen.
0: Tegen de Noorden.
1: Ik was echt voor de Nooren.
0: Ja. Ja, dat moet je juist niet zijn, want dan gaan ze er juist uit. Hè? Dat is bij ons ook zo. Hè? Waarvoor wij zijn, die halen het dan weer net niet.
1: Nee, ik ben benieuwd met Kane en Bellinger. We zullen het wel zien.
0: Ja, maar het is wel knap dat je het dan toch voor elkaar krijgt.
1: Ja, maar ik denk dat Frankrijk wereldkampioen wordt.
0: Ja.
1: Dat is wel heel goed voetbal wat ze laten zien.
0: Of Argentinië met Messi.
1: Ja, maar die kan het niet in zijn eentje doen. Die loopt ook helemaal niet. Maar wat ik hoorde, dat de Nederlanders qua loopwerk helemaal niks doen, hè, op veld.
0: Ik heb het niet gevolgd.
1: Weet je al wie de nieuwe bondscoach gaat worden?
0: Nee. Jij?
1: Ja, nou ja, ze denken Arne Slot.
0: Oh, Arne Slot. Ja, ik dacht Johan Derksen, maar...
1: Nee, Arne Slot of, Guardiola?
0: Guardiola.
1: Nou, dat zal wel de Cruijff. Die is wel opgeleid door Cruijff.
0: Ze hadden het ook over die gozer die bij Ajax ontslagen is. Dat vind ik toch
1: Mourinho.
0: Dat vind ik ook wel. Nee, Farioli, dacht ik. Wordt ook genoemd.
1: Farioli. Maar die zag er wel gelikt uit. Mooie lakschoentjes aan. En dat was wel een hele mooie gestileerde Italiaan.
0: Dus daar gaat het bij jou om. Niet zozeer om de trainerscapaciteit.
1: Nee, maar laat Arne Slot dat toch lekker doen?
0: Ja,
1: of Guardioli.
0: Ik weet niet of je dat moet willen, eerlijk gezegd. Maar ik heb er geen verstand van.
1: Het schijnt geen drol te verdienen. Maar hij krijgt een partij centen mee van Liverpool. Ja, je hoeft geen medelijden met ze te hebben.
0: Nee, heb ik ook niet. Klein, wij zijn een muziekprogramma, dus we gaan nog eens een muziekje opzetten. Vind je niet?
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Het is Louis Capaldi.

0: Ja, wij gaan ook al bijna ervan door.
1: Ja, we are going.
0: Ja, en ja. Not to Ibiza. Ofwel, ga je naar Ibiza? Nee, hè?
1: Nee, ik ga naar mijn home country.
0: Ah, Scotland.
1: Scotland.
0: En yeah. When is that?
1: Even kijken, ik ga achterin augustus ga ik.
0: Oké, en wanneer, Claire, zijn wij weer terug op de radio? Want we gaan een zomerstopje in.
1: Wij moeten verplicht een zomerstopje in met deze zender.
0: Zonde,
1: wanneer ben ik terug? 18 augustus of zoiets,
0: ja,
1: denk ik?
0: Ja, zou zomaar kunnen. Ja. En wij mogen dat natuurlijk hier bij 350 niet zeggen. Maar je bent wel gewoon op de radio te horen, hè?
1: Ja, vrijdag bij Hoi FM in Nijverdal. Ja.
0: Precies. Tussen 1 en 3 bij hoifm.nl is Claire weer te beluisteren. Dus mensen, je hoeft haar niet te missen. En dan ben ik er ook weer. Dat is dan weer jammer, maar goed. We gaan eruit. We hebben nog een klein minuutje. We gaan eruit met de allernieuwste single. Nou, het is geen nieuwe single eigenlijk. Het is de nieuwste single van Armin van Buuren. En hij heeft een nummer gerecycled van
1: Depeche Mode. Een hele mooie. Dus voor iedereen, enjoy the silence. En tot 18 augustus weer.
0: En een fijne dinsdag nog.

0: Weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van 110 miljard dollar. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 2 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Market doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is, en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
4: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
3: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een raketstrafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.